menso ya kan me kan te asefo enya minim die bia menyo anasa mahu fu bintiwa